Zij moet nou Raman hem. Zij moet Laula man hem. En toi moet lezen wel mee.